0: 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Eden. 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de 2 panden ontruimd. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jurjen Boekhout met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: Een personenauto is maandagochtend flink beschadigd geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen op de Zutphense straatweg in Dieren. Het ongeluk gebeurde rond 9:10. Vermoedelijk ging het mis tijdens het invoegen, waarna de auto een stuk werd meegesleept door de vrachtwagen. Niemand raakte gewond. De auto liep wel zware schade op. Door het ongeval was de weg richting Leuvenheim tijdelijk afgesloten. Dat zorgde voor verkeershinder op de provinciale weg.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Bij een meldpunt kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, met name over een onveilige werkomgeving. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het oosten van het land komen mistbanken voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Beest en Knoopend Everdingen. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmorgen is het nog droog met af en toe een waterig zonnetje, maar al snel raakt het bewolkt. Vanmiddag valt af en toe wat regen of een bui. Het wordt bij een matige zuidenwind maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook een enkele bui. Het koelt af naar 8 graden. Woensdag kan nog een bui vallen. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. Waaien doet het zwak tot matig uit het zuidwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Hintam en Zaltbommel 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Del en Knopend Everdingen 11 kilometer file. 20 minuten vertraging doorgaat in de weg is de rechterrijstrook dicht. En op de A12 Arnhem richting Utrecht 5 minuten vertraging bij Veenendaal. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Stalnulde 3 kilometer file. Tussen Zevenaar en Doetinchem rijden geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: In meerdere dorpen van de gemeente Rheden is overlast door lachgasgebruik onder jongeren. Vooral rond voetbalvelden, supermarkten en parkeerplaatsen blijven groepen hangen in de avonduren. Buurtbewoners klagen over harde muziek, rommel en lege ballonnen. Jongerenwerkers waarschuwen dat lachgas verslavend kan zijn en gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Gemeente, politie en jongerenwerk bekijken maatregelen zoals extra controles en toezicht om de overlast terug te dringen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat... zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties... vrezen voor chaotische situaties... omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland... voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen... door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens het toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. En SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui bij 14 tot 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een gat in de weg tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 12 kilometer file, 25 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Een 10 minuten op de A28 Zwolle Amersfoort in 5 kilometer file tussen Stranden en Amersfoort-Vathorst. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 11 kilometer file. Tussen Zevenaar en Doetinchem rijden geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmorgen is het nog droog met af en toe een waterig zonnetje, maar al snel raakt het bewolkt. Vanmiddag valt af en toe wat regen of een bui. Het wordt bij een matige zuidenwind maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook een enkele bui. Het koelt af naar 8 graden. Woensdag kan nog een bui vallen. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. Waaien doet het zwak tot matig uit het zuidwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 14 kilometer file tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen door een gat in de weg een 30 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Afrit Wageningen 5 kilometer file. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht-West 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Een kwartier vertraging tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen. 4 kilometer file. Op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Renen. 4 kilometer file. En op de N325 Nijmegen-Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Een personenauto is maandagochtend flink beschadigd geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen op de Zutphense straatweg in Dieren. Het ongeluk gebeurde rond 9:10. Vermoedelijk ging het mis tijdens het invoegen, waarna de auto een stuk werd meegesleept door de vrachtwagen. Niemand raakte gewond. De auto liep wel zware schade op. Door het ongeval was de weg richting Leuvenheim tijdelijk afgesloten. Dat zorgde voor verkeershinder op de provinciale weg.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. De huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens vereniging Eigen Huis kreeg slechts een derde van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen 17 kilometer file. Door een gat in de weg meer dan een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Door een ongeluk op de A2 Utrecht Den Bosch is bij Knoopend Del 3 kilometer file ontstaan. De vertraging is 10 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Utrecht 20 minuten vertraging tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal in 7 kilometer file. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht-Oost. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file. Door modder op de weg is de rechte rijstrook dicht. Door een ongeluk op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 7 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmorgen is het nog droog met af en toe een waterig zonnetje, maar al snel raakt het bewolkt. Vanmiddag valt af en toe wat regen of een bui. Het wordt bij een matige zuidenwind maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook een enkele bui. Het koelt af naar 8 graden. Woensdag kan nog een bui vallen. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. Waaien doet het zwak tot matig uit het zuidwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Studio Reden.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 13 kilometer file. Door een gat in de weg een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch 6 kilometer file tussen Culemborg en Knoopend Del. Door een ongeluk een half uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Je kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden een half uur vertraging. Bijna een half uur vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Bankhoef en Knoopend Valburg 9 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knoopend Hattemerbroek een half uur vertraging en 8 kilometer file. Op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Een personenauto is maandagochtend flink beschadigd geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen op de Zutphense straatweg in Dieren. Het ongeluk gebeurde rond 9:10. Vermoedelijk ging het mis tijdens het invoegen, waarna de auto een stuk werd meegesleept door de vrachtwagen. Niemand raakte gewond. De auto liep wel zware schade op. Door het ongeval was de weg richting Leuvenheim tijdelijk afgesloten. Dat zorgde voor verkeershinder op de provinciale weg.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange gevangenisstraf, zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. Zulke straffen kunnen nadelig uitpakken voor TBS'ers, voor wie het niet meer zo makkelijk is om eerder aan hun behandeling te beginnen. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. En twee vrouwelijke deelnemers van het populaire Britse tv-programma Married at First Sight hebben tegen de BBC gezegd dat ze tijdens de opnames zijn verkracht door de partner waaraan ze gekoppeld waren. Ze zeggen ook dat de makers van het tv-programma te weinig hadden gedaan om hen te beschermen. Omroep Channel 4 heeft alle uitzendingen verwijderd van de streamingsdiensten. Het weer in het noorden en noordoosten is flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen, en het wordt tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Del en Knoopend Everdingen 11 kilometer file door een gat in de weg, een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knoopend Del 7 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. Daar zijn 3 rijstroken waarschijnlijk tot 10:30 vanochtend dicht. Omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Veel vertraging ook door opruimwerkzaamheden op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 9 kilometer file. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Veel vertraging ook op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek 8 kilometer stilstaan. De opruimwerkzaamheden op de A28 is dat. En op de N50 Emmeloord-Apeldoorn bij Knoopend Hattemerbroek 25 minuten vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmorgen is het nog droog met af en toe een waterig zonnetje, maar al snel raakt het bewolkt. Vanmiddag valt af en toe wat regen of een bui. Het wordt bij een matige zuidenwind maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook een enkele bui. Het koelt af naar 8 graden. Woensdag kan nog een bui vallen. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. Waaien doet het zwak tot matig uit het zuidwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Studio Ede. 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 9 kilometer file tussen Afrit Geldermals en Knoopend Everdingen. Er zit een gat in de weg en de vertraging is 20 minuten daardoor. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel. 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht, waarschijnlijk tot 22:30. Omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Op de A28 Amersfoort-Zwolle ook veel vertraging. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 40 minuten. 9 kilometer file door opruimwerkzaamheden. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle door het ongeluk op de A28 tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek. 8 kilometer file en 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is nog veel vertraging na een ongeluk tussen Culemborg en Knopendijl, 6 kilometer met een half uur extra reistijd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn, tussen Heerde en Knoopend Hattermerbroek, 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat nu 6 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Luik is Studio Eden. 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De extra reistijd is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wensen we jou ook, Louis Capaldi.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het is dinsdagmiddag, we gaan er lekker tegenaan. En wie springen er allemaal uit de broodrommel? Vandaag onder andere Rita Ora, Bausa, naar de Bellstars.

0: op studioreden.nl.
1: In meerdere dorpen van de gemeente Rheden is overlast door lachgasgebruik onder jongeren. Vooral rond voetbalvelden, supermarkten en parkeerplaatsen blijven groepen hangen in de avonduren. Buurtbewoners klagen over harde muziek, rommel en lege ballonnen. Jongerenwerkers waarschuwen dat lachgas verslavend kan zijn en gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Gemeente, politie en jongerenwerk bekijken maatregelen zoals extra controles en toezicht om de overlast terug te dringen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Soms is het droog en soms regent de dagen. Het is een verdrietig liedje. Rita Ora, How to be lonely. Het gaat over het verwerken van een relatiebreuk en het leren om van jezelf te houden. Heeft ze daar ook niet ooit een keer een liedje over gemaakt? Love myself. Dit is de lunchpakket, Studio Reden, en dit is Mark Anthony.

Koningsdag vandaag op Studio Reden. Dit was Another Futuring 54 Ultra. Talk to You. Daarvoor Mark Anthony. En nog even terugkomend op dat andere liedje wat ervoor zat. Rita Ora werd gehad met uw studio. Irma was er weer bij. Ja, dat was niet Rita Ora, dat liedje Love Myself. Maar die was van Haley Steinfeld. Nou,

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Hij is in Nederland en België al vaker bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen bij 14 tot 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Goldband, stiekem. Ja, vroeger kon je ze nog inhuren om de muren te egaliseren. De mannen van Goldband. Ja, die zijn tegenwoordig niet meer te betalen om die witte smurrie op de muur te smeren en te klieteren. Tot 1 uur is de kantine geopend. We hebben nog de volgende ingrediënten in het broodrommeltje zitten. Jan met het weer, de kantineknaller. We hebben nu tijd voor Morgan Wallen en Tate McRae.

in het programma over liefdesverdriet. Soms is het droog en soms regende dagen liefdesdrama op de radio. Zo ook deze van Enrique Iglesias. Gevoelens van spijt en de wens om niet lange teleurstellingen te ervaren in een relatie. Kort omschreven, dit liedje. Dat is een mooi bruggetje, want hij zit er klaar voor vanaf de weersredactie. En zijn plaatje keek naar deze van DNC.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het bewolkt met meerdere buien die vanaf het westen overtrekken. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen wordt het niet veel warmer dan 15 graden. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en buien elkaar af. De nacht verloopt opvallend zacht met minima rond 12 graden. Woensdag trekken diverse buien over de regio. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. In het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warmer met ruim 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Ja, daar heb je ervan, hè. Moet je maar niet te vaak met je ogen knipperen. Shabuzi en Miles Smith. Nou, nog één keertje dan. Zing het met z'n tweetjes. Dankjewel. Daarvoor was het Billy Idol, Eyes Without a Face. En tot mijn grote spijt moeten we de kantine voor vandaag weer op slot gooien. Dit was de dinsdagversie. Om 4 uur onze knabbel komt. En dat kan hij heel goed. Onze Daniel Seneblokken met een nieuwe aflevering van Spitsuur. Tussen 4 en 7. En wij sluiten af met Robin Kip. Maak er een leuke dinsdagmiddag van.
1: Kantine knallen.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N310 vanuit Arnhem naar Elburg bij Otterlo. 6 kilometer en 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Zodoende 6 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan ook in Gelderland. De meeste oponthoud daar onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 10 minuten vertraging. En de A28 valt op Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: In Dieren is kritiek ontstaan op het verwijderen van gemeentelijke prullenbakken. Op meerdere plekken, waaronder de Enkweg en Spankerenseweg, zijn bakken al verdwenen. Ook op het Kalunaplein dreigen bakken weg te gaan als niemand ze adopteert. Inwoners vrezen meer zwerfafval, hondenpoep en overlast van ratten en muizen. Op sociale media klinkt veel onbegrip over het beleid. Studio Reden stelde eerder vragen aan de gemeente over het aantal verwijderde bakken, maar kreeg daar nog geen reactie op.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

De ex-ambassadors hier op Studio Reden. En daarmee gaan wij nu naar onze tijdreis in de flits uit het verleden. En we gaan precies een eeuw terug, 100 jaar terug, naar 1926. Thomas Edison was uitgenodigd op een etentje van de National Electric Light Association in Atlantic City. Dat is in de Verenigde Staten. Wanneer er wordt gevraagd om een praatje te houden voor een microfoon, zegt Edison: ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is de eerste keer dat ik in zo'n ding praat. Goedenavond. En daar bleef het bij. Nou, dat zijn dus beroemde woorden geworden. En zo geschiedde dus. Nou, 2 jaar later was er ook in Amerika iets anders. In Californië werd toen het eerste springkikkerfestival gehouden. Dat was in 1928. Er deden 51 kikkers mee. Dat klinkt een beetje gek, maar dat springkikkerfestival is er nog steeds. Inderdaad, er worden daar kikkers voor gebruikt, dus heel apart. Maar het blijkt nogal iets bijzonders te zijn. Tot de dag van vandaag wordt dat nog steeds gevierd. We gaan door nu met muziek. Zometeen Jelly Roll en Marshmallow. Maar eerst is hier Kim Sims.

Jelly Roll en Holy Water. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30 op Studio Reden. Dus ik zou zeggen, let goed op wat je doet, want zometeen als je naar huis gaat moet je toch een beetje weten waar je aan toe bent. Dus hou je oren bij de speakers. We gaan eerst naar Poco en Call It Love.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die door de politie in beslag waren genomen. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was een GGZ-directeur die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Het weer vanavond en vannacht nog buien, ook morgen eerst regen, daarna opklaringen bij 15 tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is wel erg druk op de weg, ook in Gelderland. Er staan veel files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Voorthuizen 17 kilometer langs beneden in stilstaan. En dat kost je 20 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoop het Waterberg en Grijzeoord 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En wat ook opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 kilometer file rijden en een 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: liggen.
1: Ja, ze krijgen toch iedere keer van elkaar om rond het halve deel van het uur in de playlist te staan. Dus het is halverwege, dat klopt helemaal natuurlijk. Ze hebben trouwens opgetreden in het Gelredome trouwens afgelopen weekend. Dus dat was wel spectaculair. Ik was er helaas niet bij, maar ik hoor van verhalen dat het wel zeer geslaagd is geweest. Dus dat is mooi. Suzanne en Freekus in onze regio. Hoe fijn is dat? Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Straks in ieder geval. Een Doja Cat is nog onderweg. En James Morrison komt er zometeen aan met Nothing Ever Hurt Like You. Maar voordat ik die instart, wil ik jullie even attenderen op de app van Studio Reden. Die kun je downloaden in jouw mobiele app store.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het bewolkt met meerdere buien die vanaf het westen overtrekken. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen wordt het niet veel warmer dan 15 graden. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en buien elkaar af. De nacht verloopt opvallend zacht met minima rond 12 graden. Woensdag trekken diverse buien over de regio. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. In het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warmer met ruim 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt hartstikke druk en dat zien we ook in Gelderland met bijna 150 kilometer file in totaal. Meest oponthoud daar onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Zaltbommel 13 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem voor afrit Oosterbeek 10 minuten extra reistijd. En de A73 valt op Maasbracht richting Nijmegen voor knooppunt Ewijk 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Bij de rotonde van de Beekhuizenseweg en Zutphense Straatweg in Velp heeft dinsdagmiddag rond 12:30 weer een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist botste achterop een stilstaande auto op de rotonde, waarna een voertuig tegen een trolleymast terechtkwam. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en worden afgesleept. Op dezelfde locatie gebeurde een half jaar geleden ook een fataal ongeval met een jongen op een fatbike.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Olivia Dean en Man I Need hier op Studio Reden. Hey, ik weet niet hoe het met jou is, maar is jouw werkdag al afgelopen of niet? Of zijn we onderweg naar huis? Nou, hoe dan ook, ik help je ermee met de flits uit het verleden. Gaan we even een fijne terugblik doen. En dat kan wel even tussendoor. We gaan in 1997 kijken. Toen was er een Franse zeezeiler. Die slaagde er toen in om het record non-stop rond de wereldzeilen te verbeteren. Olivier de Cassasson kwam in Frankrijk aan na een tocht van 71 dagen, 14 uur, 18 minuten en 8 seconden. Daarmee was hij 3 dagen sneller dan de vorige wereldrecordhouder. Dat was Peter Blake uit Nieuw-Zeeland. Ja, en ergens in deze eeuw, 2013-14 geloof ik was het, heeft Laura Dekker het geprobeerd. Hè? Het zeilmeisje werd zij genoemd. En in eerste instantie mocht zij niet omdat ze te jong was. Maar later is dat dus toch doorgegaan en heeft zij het... Nou, ook wel een end gebracht volgens mij. Goed, wij gaan door nu met muziek met zometeen Dasha en Didn't I. En of dat zo was, dat hoor je zometeen. Maar we gaan eerst terug naar 1985, het legendarische jaar waarin Glenn Frey zijn grote hit uitbracht. En dat was natuurlijk The Heat Is On.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Daardoor krijgen patiënten soms onnodige shocks. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig en rond de 15 graden. Ook vanavond verspreid over het land buien.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Damiano David and the First Time. Nou, heerlijke plaat. Daarmee brak hij toch wel door, geloof ik. Het is de eerste plaat die ik van hem in de playlist ben tegengekomen toen de tijd. Maar goed, hij gaat al een poosje mee. Wat ook zo is, is dat het bijna etenstijd is. In ieder geval voor velen van jullie. Als je al zit te eten, eet smakelijk. En ik heb begrepen dat ze hier weer met iets bezig zijn. Iemand heeft wat lekkers in elkaar gekookt en gekokereld. Dus daar gaan we zo meteen even kijken hoe dat geworden is. En proeven vooral natuurlijk. Dus dat belooft wel wat. Wat ook fijn is, zijn de platen die komen gaan. Ilse de Lange met The Great Escape. Jawel hoor, uit de eigen regio notabene. Dat is leuk. En Bausa met een fantastische plaat. Magnetic komt eraan. Maar Denise Williams is de eerstvolgende in rij. Let's hear it for the boy.
1: Dit is Spitsuur.

The Great Escape. Zometeen is het tijd voor het weerbericht van Jan van Gelderen. Gaan we zomeren, voorjaren of wat gaan we eigenlijk doen? Zometeen hoor je het na deze plaat van Bausa. Dit is Magnetic op Studio Reden bij Spitsuur. Fijn dat jullie er zijn.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond blijven verspreid over de provincie buien mogelijk. Ook vannacht wisselen opklaringen en buien elkaar af. De nacht verloopt opvallend zacht, met minima rond 12 graden. Woensdag begint tamelijk wisselvallig, met meerdere buien die overtrekken. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. In het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warm met ruim 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Nou, Nico en Vince, that's how you know. Hoe weet je dat, hè? Goed, wij gaan zometeen richting het nieuws van 6 uur. Maar daarna zijn wij vlug weer bij jou terug met het derde deel van de show. Dus heel graag spreek ik jullie aan de andere kant van 6 uur. En je weet het, ik heb altijd trek naar 6. Dus ik schuif bij jou aan tafel. Dus zet die stoel maar vast klaar. Ik kom er zo aan.

0: 6 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. We hebben te maken met een erg drukke avondspits. Dat komt mede door het slechte weer en op een aantal plekken werkzaamheden. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg bijna een half uur oponthoud en het rijdt daar langzaam en staat stil over 22 kilometer. A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. En het is erg druk, althans veel vertraging heb je op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 staat 4 kilometer file en de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij de rotonde van de Beekhuizenseweg en Zutphense straatweg in Velp heeft dinsdagmiddag rond 12:30 weer een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist botste achterop een stilstaande auto op de rotonde, waarna een voertuig tegen een trolleymast terechtkwam. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en worden afgesleept. Op dezelfde locatie gebeurde een half jaar geleden ook een fataal ongeval met een jongen op een fatbike.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Dua Lipa, could be the one. Ja, het zal zomaar eens kunnen. We gaan nu door met de flits uit het verleden. Als je op de weg kijkt, dan zie je verschillende soorten kentekens. Hè? Al decennia lang werden er kentekens uitgegeven met twee letters, twee cijfers en twee letters. Maar ja, in 2008 kwam daar een eind aan, want de reeks was op. Dus toen moest er een nieuwe kentekenvolgorde worden bedacht. Toen verschenen er nieuwe kentekens op de personenauto's. Ze hadden twee cijfers, drie letters en dan nog een cijfer. Het eerste nieuwe kenteken wordt door de verkeersminister Eurlings en de RDW-directeur Hakkenberg uitgereikt aan een automobilist uit Ermelo. Hij rijdt rond met het kenteken, daar komt hij, 01 Gerrit Bernard Bernard 1, oftewel 01 GBB 1. Dus als je hem ziet rijden, dan weet je van, oh, die is van toen. De RDW hield de datum voor de invoering van de nieuwe kentekens geheim om te voorkomen dat mensen geen nieuwe auto's meer zouden kopen. Nou, het is helemaal goed gekomen. Mensen kopen nog steeds nieuwe auto's en die reeks is nog lang niet op. Dus we gaan nog wel even door met deze volgorde.
1: Dit is Studio Reden.

Don't Fall hier op Studio Reden. Mooie plaat is dat. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersniveau van 6:30 alweer. De avondspits die vliegt voorbij, maar is nog niet over. Dus doe alsjeblieft voorzichtig. Waar zit je naar het OV? Dan zou ik zeggen lekker onderuit. Oortjes in, Studio Reden aan en geniet ervan.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Dan het weer, vanavond buien. Morgen begint met regen, later opklaringen en dan wordt het iets warmer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files worden voorzichtig gaan wat korter, ook in Gelderland. Maar dat betekent nog lang niet dat de files zijn opgelost. Want op veel plekken nog best veel vertraging. Dat is totaal nog zo'n 71 kilometer. Wat opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen nog altijd zo'n kwartier extra reistijd. De N225, Renen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 ook nog 20 minuten oponthoud. En de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Bij Wadenoijen staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening daar met 10 minuten extra reistijd ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Avicii en Without You hier op Studio Reden. Hoe lekker is dat? Nou, als je nou wat eten op hebt inmiddels, heerlijk is dat toch. We gaan lekker onderuit op de bank liggen gewoon en heerlijk ontspannen. Even de buik laten, gewoon even lekker zijn gang laten gaan. En dan kun jij ontspannen en genieten van de muziek hier bij Studio Reden. Hoe heerlijk is dat? En even uitpuffen van jouw drukke werkdag die je hebt gehad eerder vandaag. Dat is toch wel heel voornaam. Hey, als je toch aan het ontspannen bent, kijk even op de socials van Studio Reden. Facebook, X en Instagram, daar zijn we te volgen. En dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. En heb je nou zelf een nieuwstip? Laat het ons vooral weten. Reageer op de socials.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijven verspreid over de provincie buien mogelijk. Ook vannacht wisselen opklaringen en buien elkaar af. De nacht verloopt opvallend zacht met minima rond 12 graden. Woensdag begint tamelijk wisselvallig met meerdere buien die overtrekken. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vervolgens nog een graad of 17. Vanaf donderdag staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. In het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warm met ruim 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Tot zover muziek van Go West. En tot zover ook deze uitzending van Spitsuur. Dankjewel dat je erbij was vandaag. Ik vond het weer onwijs leuk. En we sluiten af met een legendarische stem. Namelijk die van Sienna Spiro. De Olita Adams wat mij betreft van deze eeuw. Voor nu een fijne avond en tot snel. Bye bye.

0: 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
1: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
0: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A2 nog, Den Bosch richting Utrecht. Voor Everdingen 4 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de N348, de weg Doesburg-Zutphen, is de weg dicht tussen Ellecom en Dieren. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Reden. 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.